De Eva 700 komt erbij sleven. Dan komt de Eva 700 komt erbij sleven. Dan komt de Eva 700 komt erbij sleven. Dan komt de Eva 700 komt erbij sleven.

komt erbij, slipper, bom, nee, van zeepa. Er komt erbij, slipper, bom, nee, van zeepa. Er komt erbij, slipper, bom, nee, van zeepa. Daddy, if I say for a bond, if I slip for...

komt erbij, slipper van de Eva-Sepa. Er komt erbij, slipper van de Eva-Sepa. Er komt erbij, slipper van de Eva-Sepa. Want daar die Eva-Sepa van de bijslipper.